tonza esprit ngeke na kimuntu kanga inwenge ngeke na luvunu baina ngepesa malongi yimbi ngevandi kuponse esprit ngevandi ku raisonner oh ma